0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

0: De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zorg. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zeker.

0: de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
6: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
7: Hey man, what's happening?
6: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
7: Yeah, how's he doing? You okay?
6: But mine's at home. What time is it? Damn, almost 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Polderpop Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Polderpop Radio.
6: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44... En op de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
7: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio!

Laten we het eens gaan hebben over het mooiste park van Nederland. Althans, in de ogen van Frank Boeien. En dat mooie park, dat ligt in Nijmegen. En dat heet het Kronenburgpark. Is het wel zo pluis daar in het park? Ik geloof het niet hoor. Luister even mee naar dit.

0: Het mooiste park bezongen door Frank Boeien, oftewel de Frank Boeien Groep met Kronenburg Park. Als je nu langs het parkje rijdt daar in Nijmegen, vlakbij het Centraal Station, ja, dat ziet er gewoon mooi uit. Maar toentertijd liepen daar rond, en dat heb je uitstekend kunnen horen in dit verhaaltje van Frank Boeien, de dames van Lichte Zeden. En dat allemaal in de vroege ochtend hier op Polderpop Radio. Leuk dat je meeluistert.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?
3: No!

0: Radio. Weerbericht.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

De band was bijzonder populair in de jaren 70 en de jaren 80. Ze kwamen uit het Noord-Hollandse Huizen. Huizen met een zet wel te verstaan. Ja, ja. Dat ligt daar ergens boven, ja, boven Hilversum in de Gooise matras een beetje. Hier is Massa.

De formatie Masada en de Latin Dance uit 1978. We kennen ze ook nog van Danza, Don't Quit Dancing, Unknown Destination, Arumbai en Sayange. Die hebben we allemaal niet gedraaid, maar wel hun eerste single in de Nederlandse hitparade. Masada dus met Latin.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ijkenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

Hij komt uit Den Haag, Hans van Eyck en je hoorde hem met Leef. En Hans van Eyck, die kennen we weer van de T-set met onder andere de hits Mabel and Me en She Likes Weed. Die nummers heeft hij ook allebei trouwens geschreven en gecomponeerd. Verder kennen we hem ook nog van de producties bij Georgie Davis. En hij heeft ook geschreven Cassie Canoe van Jody Bernal, Engelen bestaan niet van Ron Brandsteder en Henny Huisman met z'n allen. Hans van Eyck gedraaid hier in de ochtendshow van Polderpop Radio met Leef.

Ze waren zeer populair in de jaren 70. Vooral bij de jonge dames, toen de tijd. Ze hadden lange haren, maar ja, dat was toen ook heel hip in die tijd, hè? Ja. Weet je toch? Ja, oké. Okay. Hier is Catapult en Let Your Hair Hang Down.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44... Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijsoord 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ah!

0: Radio. Weerbericht.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio.
1: De Chaplin Band, een Nederlandse soulband uit Maastricht. Uit 1976 is dit het nummer Let's Have a Party.

Volgens mij hebben we er echt wel een feestje van gemaakt, samen met de Chaplin Band. Het was een Nederlandse soulband uit Maastricht. Die bestond van 1976 tot 1992. Die Zuid-Limburgse band die werd opgericht door de gebroeders John en Jo Bartels om in te haken in de opkomende discorage. De eerste plaats die we zojuist hebben gedraaid, Let's Have a Party, werd gelijk een succes op de Nederlandse radio. Hij stond in de winter van 76 naar 77 5 weken in de Nederlandse top 40 genoteerd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door het ongeluk op de A12.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

0: Vroeger, moet je mij eens horen, ja, toen konden we als discjockey nog eens wel een introotje volpraten. Maar tegenwoordig beginnen de artiesten meteen te zingen. Zouden ze misschien eens hebben tegen het feit dat wij als DJ's de intro's vollulden altijd. Hier is Maan en Leven!
1: Ik wil gewoon...

0: Hartelijke tijd.
1: Maan de Steenwinkel, want zo heet ze eigenlijk helemaal. Maar ze doet het tegenwoordig natuurlijk gewoon onder haar artiestennaam Maan. En Leven, dat was de titel van de plaat die we zojuist gedraaid hebben. En voor het geval je het niet meer weet, laat ik het nog een keer aan je vertellen. In het 6e seizoen van The Voice of Holland was zij de winnares. En ze koos toen de tijd voor coach Marco Borsato. Maan dus, op Polderpop Radio met Leven.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

De tekst werd geschreven door Howard Greenfield. We gingen terug naar het jaar 1961 met Neil Sedaka en zijn Calendar Girl. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Tipmuseum met muziek uit de 50s en de 60s. Met in dit eerste uurtje straks een verzoekje van een vaste luisteraar. En hebt u verzoekjes, hè? Muziek uit de 50s of de 60s? Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Wat kun je verwachten in dit eerste uurtje? Straks hebben we de Applejacks, we hebben Danny and the Juniors, de Jumping Jewels, Adam Faith en nog veel meer leuks. Zoals onder andere de Beatles met een non-album single, vrienden, die uitgebracht werd in 1965 als B-kant van de single Help. Dat is nummer I'm Down. Een nummer dat Paul McCartney schreef toen hij op het bezoek was bij de ouders van zijn vriendin Jane Asher. Hij schreef het nummer een beetje in de stijl van Little Richard. En in 1965 en in 1966 was dit nummer I'm Down altijd de afsluiter bij live optredens van de Beatles.

Origineel kwam dit nummer uit het jaar 1963 van Brian Hyland. Het was Save Your Heart For Me. Het was de cover van de toen in 1965 een 19 jaar oude Gary Lewis samen met zijn band The Playboys. Het was een vierde single die ze uitbrachten en het werd de nummer 1 in Amerika en in Canada. We tellen er een jaartje bij op. Dan gaan we naar 1966 en dat doen we met de New Beats. Ah, een heerlijk nummer dit. Run Baby Run, een nummer dat ze opnieuw uitbrachten in het jaar 1971. En wat later ook nog gecoverd is door onder andere de Tremolos en in 1972 door Roy Orbison.

Tell Me When was de debuutsingle van de Engelse band The Applejacks, uitgebracht in het jaar 1964. Dat is misschien wel leuk om te weten. Het nummer Tell Me When is onder andere geschreven door meneer Les Reed. En misschien is meneer Les Reed wel bekender geworden van dit achtergrondmuziekje. Dat is The Man of Action, dat was de tune van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En bent u een fan geweest in de jaren 70 van Radio Noordzee International, zoals het ook wel genoemd werd, dan moet u op zaterdagmiddag of op dinsdagavond even luisteren naar Polderpop Radio, naar de Mayboat 2 Club. En verdere informatie over de Mayboat 2 Club vindt u op onze internetsite bij het blokje nieuws. Maar we hadden het over de Applejacks, vrienden. Het was dus hun debuutsingle, Tell Me When. En het was best wel een leuke band, want ze hadden een vrouwelijke bassiste, Megan Davis. We gaan naar Duitsland, vrienden. Na 1963 met een singeltje uitgebracht op originaal Polydor Schallplatten met die oranje labeltjes. Dat is een bandje dit bestond uit de zangeres Manuela, Katja Bischoff en Monika Grimm. En meneer Bernd Standgaard. Dat vind ik zo'n mooie naam, hè? Standgaard. Het zijn de Tahiti Tamourees. Die bestonden van 1963 tot 1964. Daarna gaat zangeres Manuela solo en valt de band helaas uit elkaar. De Tahiti Tamourees. Oh, mooi dit, hè?

in het jaar 1961. Danny Rapp en zijn band The Juniors met de opvolger van Twist in USA. Het was The Pony Express. Zometeen een verzoekje, vrienden, in het Hitmuseum, vrienden. En u weet, u kunt altijd verzoekjes aanvragen. polenpophenk@gmail.com. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En dan gaan wij naar de Small Faces, vrienden. Die brachten in 1967 een beetje een nieuwe opnametechniek. Dat heette flanging. Wat was dat flanging? Dat was een beetje een zweverig geluid. Dat waren twee identieke signalen, maar dan met 20 milliseconden vertraging. En dan kreeg je een beetje een speciaal geluid. De Small Faces, luister maar, op een Ichiko Park. Uitgebracht in september 1967.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Heerlijke instrumentale muziek van de Nederlandse band The Jumping Jewels uit het begin van de jaren 60. Zero Zero heette dit plaatje. En het gebeurt regelmatig, dan hoor je zelf plaatjes die je denkt van, oh, die vind ik beren en beren goed. En dan is meestal toch de waardering van andere mensen is dan toch een beetje totaal anders. Dat overkwam ook Bobby Goldsboro met zijn mooie nummer Honey dat hij in 1968 uitbracht. Het nummer was een hele grote hit. In Amerika waren er in 3 weken tijd 1 miljoen van verkocht. En het opnemen liep perfect, want het nummer werd in 1 take opgenomen. Toch was er een beetje tegenslag voor Bobby Goldsboro en zijn Honey. Want in 2011 was het Amerikaanse blad Rolling Stones magazine, riep het uit tot een van de slechtste songs die er in de 60s gemaakt waren. Ik zou zeggen, oordeel zelf.

heerlijke herrie in het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomer-generatie. Iedereen geboren tussen 1945 en 1965. Adam Veith was dit. Hij was onder andere de ontdekker van zangeres Sandy Shaw. Hij was zanger, maar hij was nog veel meer, vrienden. Want hij was bijvoorbeeld ook acteur. En hij was ook financieel adviseur, vrienden. Dit kwam uit het jaar 1965. En dat is It's Alright. Daaruit zakken we af naar het jaar 1959. En dat doen we met de Everly Brothers. Met de nummer Till I Kissed You. Een nummer dat geschreven werd door Don Everly. En op de plaat hoor je Chet Atkins op de gitaar. En Jerry Allison op de drums. En Jerry Allison, dat was de man die zo heerlijk kon drummen op het nummer Peggy Sue van Buddy Holly.

0: Chet Atkins op de gitaar. Jerry Allison op de drums. De Everly Brothers en Till I Kissed You. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: U weet het, u kunt altijd plaatjes aanvragen hier in het Hitmuseum. Muziek uit de jaren 50 tot en de jaren 60. En dat deed ook een van mijn vaste en hele trouwe luisteraars. Dat is de Danielle Massuger. Danielle heeft twee verzoekjes. Een verzoekje van Danielle zelf en een verzoekje van Danielle de moeder. Het verzoekje van Danielle de moeder dat gaat over Les Compagnons de la Chanson. Dat is een groep uit Frankrijk die hele mooie muziek maakte. Danielle's moeder heeft een hele leuke herinneringen aan Les Compagnons de la Chanson. Voor zover ze wist was het 1968 toen er via de personeelsvereniging van de DAF een optreden werd gebracht in Eindhoven van Les Compagnons de la Chanson. Danielle en haar vader die waren erbij en bij één van die nummers van Les Compagnons kreeg Danielle het kippenvel. Zo mooi vond ze het. Dat was het nummer The Three Bells. En ze heeft aan mij gevraagd van Henk, zou je dat plaatje nog een keer voor mijn moeder willen draaien? Die is daar heel, heel, heel erg blij. Zou je die er heel erg blij mee maken? Nou, Danielle, dat doen we. En Danielle vroeg ook nog een plaatje voor zichzelf aan. Dat is namelijk het nummer What a Wonderful World van Louis Armstrong. En dat plaatje dat herinnert ze zich altijd de lange en fijne wandelingen die ze maakte met haar grootvader. Voor Danielle en haar moeder, La Compagnon de la Chanson en Louis Armstrong.

hoorde achterinvolgens La Compagnon de La Chanson samen met Edith Piaf. Met een versie van The Three Bells. Daarna Louis Prima met What a Wonderful World. En beide waren op verzoek van Danielle Massuger. Een van de meest vaste en trouwe luisteraars naar het Hitmuseum, vrienden. En natuurlijk ook nog veel meer andere trouwe luisteraars. Ja, zeker, vrienden. En daarna hoorde nu Gary Granger met Don't Want Your Letters. Dat was een antwoord op het nummer Return to Sender van Elvis Presley. 1962 kwam dat, vrienden. We zakken weer af naar de jaren 50. En dat doen we met Pat Boone. Een plaatje dat uitgebracht werd in 1957. Love Letters in the Sand. Origineel is het nummer Love Letters in the Sand uit 1931 van Helen Rowland en de Majestic Dance Orchestra. Oh, Pat Boone, vrienden, die brengt ons terug naar het staartje van

plaatje dat we eigenlijk moeten draaien in de kerstsfeer, en vrienden. Connie Francis uit 1962. I'm gonna be warm this winter. Zoals ik al zei, 1962. En dit komt uit 1965. Is het B-kantje van de single Early Bird van André Brasseur. Dat heet Atlantide.

was misschien wel een van de bekendste Belgische organisten. André Brasseur, 1965. Een grote hit met zijn Early Bird. En daar was dit het bekantje van Atlantide. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug in het programma van voor en door de boomergeneratie, het Hitmuseum, vrienden. En we hebben weer lekkere muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En natuurlijk ook de Rolling Stones. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met ook een instrumentaaltje. The Ventures. Een singeltje uit het jaar 1961. Het is de titelsong van een film met actrice Melina Mercouri. Het is Never on a Sunday. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwouderdorp 20 minuten oponthoud. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

uitgebracht op 23 juni 1958. The Ponytails en Born Too Late. Het was hun tweede single, maar hun allereerste hit, vrienden. Die haalden nog een zevende plaats in 1958 op de Billboard Hot 100. En welkom terug bij het tweede uur van het programma van, voor en door de boomer generatie, vrienden. Het Hitmuseum, vrienden. En u weet, de tweede plaat in de tweede uur, dat zijn de Rolling Stones. Dan gaan we weer een B-kantje draaien, vrienden. We gaan een B-kantje draaien van de single The Last Time. En dat is het nummer Play With Fire. Het nummer dat geschreven is door een zekere Denkerfels. En dat heb ik u wel eens een keer eerder uitgelegd. De naam Denkerfels, dat wil zeggen dat het alle leden zijn van de Rolling Stones. Play With Fire komt uit 1965, werd opgenomen in de RCA Studio in Hollywood. En je hoort Phil Spector op de basgitaar.

de jaren 50 en ook in de jaren 60 waren soms de B-kantjes van singles net zo beroemd als het A-kantje, vrienden. Dit was ook een B-kantje trouwens, vrienden. De single Kon-Tiki werd een grote hit in 1961 van The Shadows. Maar dit nummer ging ook een eigen leven leiden. 36, 24, 36, dat zijn Engelse maten. Dat gaat over een dameswespartijen, zoals ze dat noemden. Als je dat in Europese maten gaat doen, dan zou het eigenlijk zijn 90, 60, 90. Het plaatje werd heel erg bekend in Nederland als de tune van Top of Flop. En dat kent elke boomer nog wel, hè, met Herman Stok, vrienden. We gaan naar de jaren 50. We gaan naar 1954. En dat doen we met vier heren, de Four Knights. Dat is onder andere John Walker, Clarence Dixon, Gene Elfert en een man met zijn hele mooie lage stem, Oscar Broadway. Oh, dit is mooi, vrienden. Oh, baby mine. Oh, baby.

misschien wel de meest bekende single van Chris Andrews. Hij schreef trouwens ook heel veel hits voor zangeres Sandy Shaw. Dit was natuurlijk voor zichzelf. En november 1965, The Yesterday Man. Er is trouwens ook een Duitse versie van gemaakt, Alles tue ich für dich. En The Yesterday Man was de nummer 1 in Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Ierland en natuurlijk ook in West-Duitsland. We gaan weer naar een nummer 1 hit, vrienden. Maar dan een nummer 1 in Engeland van het blad Melody Maker. 1964, You Really Got Me. Oh, lekkere herrie van The Kinks.

0: Bend Me, Shape Me werd in 1966 voor het eerst uitgemaakt door de Amerikaanse Outsiders. En die moet je het niet verwarren met de Nederlandse Outsiders van Wally Tax. Nee, dat waren de Amerikaanse Outsiders. Die brachten dit nummer als eerste uit. En daarna werd het, in 1967, werd het gecoverd door de formatie American Breed. En daar hoorden jullie zojuist de versie van. Het plaatje werd uitgebracht in december 1967. Het verschilt een heel klein beetje met de LP-versie die er van Bend Me, Shape Me bestaat. We hebben hem een klein beetje sneller laten lopen, de single-versie. Dat wil zeggen dat de LP-versie 2 minuut 25 duurt en de single-versie duurt slechts 2 minuut en 5 seconden. Van december 1967 gaan we naar november 1965. En dat doen we met een gelegenheidsformatie. Chubby Checker en de Nederlandse band The Maskers. Ah, oh, dit is zo'n mooie, vind ik. Het is een leuke titel, vind ik. My Baby Baby. Bla bla. Leuke titel blijven, dat vind ik. Ja, zeg dat wel, ja.
1: Look at that! My baby!

Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie, want daar hoor je ze wel.

Muziek zoals die heette te dagen helaas niet meer gemaakt of vinden. Hè? Oh, mooi dit, hè? Uitgebracht op London Records, vrienden. Dat waren Diane en de Bellmans uit 1958. I Can't Go On, oftewel Rosalie. Een nummer dat ook al een paar jaar daarvoor, in 1955, werd uitgebracht door Fats Domino. En in Nederland was dat de B-kant van de single Blueberry Hill. We gaan naar Oude Pekela in Nederland. Uit het plaatsje kwam de band The Roadies. Die kwamen onder leiding te staan van producer Hans van Hemert. En ze gaan een aantal platen gaan ze opnemen. Maar dat was een klein probleempje, vrienden. De leider van The Roadies, dat was Harry Rijnbergen. En Harry Rijnbergen sprak met een heel zwaar Gronings accent. Waarvan de producer Hans van Hemert, die verstond de beste man helemaal niet. Harry weigerde pertinent om in ABN te spreken. En Hans van Hemert, die verstond hem gewoon helemaal niet. Dus werd er afgesproken tussen Harry en Hans dat ze me voortaan in het Engels met elkaar zouden communiceren. Ja, hoe gek kun je het bedenken, vrienden? Op 6 mei 1967 kwam de eerste single uit van The Roadies, Take Her Home.

0: dit is Polderpop Radio met het Hit Museum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

0: uitgebracht in het jaar 1958. Dit waren de Crickets, vrienden, met Oh Boy. Een nummer dat we ook vonden op een LP, de Chirpin' Crickets. En het wordt af en toe nog wel eens foutief aangekondigd als Buddy Holly met Oh Boy. Het is toch echt van de band The Crickets. En Buddy Holly was dus de leadzanger van de band The Crickets. Later gaat Buddy Holly solo. We gaan nu naar Trini Lopez. Die bracht begin jaren 60 een LP uit. Die was live opgenomen in een nachtclub. Die nachtclub dat was Live at PJ's. En van die LP kwamen heel veel hits. Zoals ook onder andere dit nummer. Dit is Goody Goody, Trini Lopez.
1: Little hand clapping, everybody.

Dat is een Boomertime tijdmachine. Stond ingesteld op het jaar 1962. Oh, heerlijk dit, hè? Bobby V samen met de Johnny Mann Singers. En dat laatste, dat wordt nog wel eens vergeten, vrienden. Dat kwam uit het jaar 1962. Een song geschreven door het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Dat was Sharing You. We hadden net in het begin van dit programma hadden we een singeltje van Chris Andrews, Yesterday Man. Daarbij liet ik ook even weten dat Chris Andrews veel songs had geschreven voor Sandy Shaw. Nou, ik ga er eentje draaien, ook zo'n song van Chris Andrews, dat is Keep In Touch, uitgebracht in het jaar 1967. Sandy Shaw was op het hoogtepunt van haar roem, want ze had in 1967 ook het Eurovisie Songfestival gewonnen met de Puppet on the String. En in 1968 trouwt ze met haar grote liefde Jeff Banks. Dat huwelijk dat strandt in 1978 en nadat de scheiding helemaal geregeld is, komt Sandy Shaw erachter dat Jeff Banks al haar geld er doorheen had gedraaid. Ja. Keep In Touch uit 1967, Sandy Shaw.

Cats brachten in het jaar 1965 drie singeltjes uit op het Amsterdamse platenlabel Duraphone. Onder andere de Jukebox. En in 1966 komen ze onder contract te staan bij een grote platenmaatschappij, Bovema. En misschien wel even uitleggen, Bovema, dat stond voor Bot en Oort Verkoopmaatschappij. Meneer Bot en Oort waren de twee directeuren, daar kwam dus de naam Bovema van. En die brengen de Cats onder op het platenlabel Imperial. En dit was de eerste single die de Cats op dat Imperial label uitbrachten in 1966. What a crazy life. Een van de leukste hits in het jaar 1956 was van een echtpaar. Dat heette Mickey en Sylvia. En dat was Love is Strange. En in 1965 werd dat ook op de plaat gezet door Sonny en Cher.

When You Walk In The Room was in 1963 al een hit voor Jackie DeShannon. Op 1 september 1964 wordt het gecoverd door de Liverpoolse band Mercy Beat, trouwens vrienden, The Searchers, en When You Walk In The Room. In het eerste uur hadden we ook al eentje van Gary Lewis en de Playboys. Ik zat nog even wat door mijn singeltjes heen te bladeren. Ik denk, ach, deze kan hem ook best wel erachteraan draaien. Dat is ook zo'n leuke van ze. Uit 1965, This Diamond Ring.

voormalig basgitarist en voormalig drummer van The Shadows, ofwel Jet Harris en Tony Behan. In 1963, Skeleton.

Die gaan we afsluiten met een plaatje van de Moody Blues. Een nummer dat geschreven werd door bandlid Justin Hayward. Die had voor zijn 19e verjaardag van zijn vriendin witte satijnen lakens gekregen. En dat inspireerde hem later voor het schrijven van het nummer Nights in White Satin. Ik wil langs ook een verzoekje van laat even dat eindtune eens een keer uitlopen, vrienden. Nou, dat doen we dan bij deze. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma voor de boomergeneratie, het Polderpop Radio Hit Museum. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet van het leven. Tot de volgende keer en ik laat Tjoentje even lekker uitlopen. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44, de weg is daar dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file, een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio. Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoude-Rijndijk een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Den Haag is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog een kwartier oponthoud.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. Dit zorgt voor 40 minuten extra reistijd, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht West is een ongeluk gebeurd en dit zorgt voor 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Harlingvlietbrug staat een kapotte auto en één rijstrook is dicht. Reken hier op 20 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud door de geschaarde vrachtwagen op de A2.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hittecode oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht stond bij knooppunt De Hoogte geschaarde vrachtauto. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog 10 minuten oponthoud. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Batadorp heb je nog een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht West 40 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Eén rijstrook is hier dicht en dat kost je een half uur. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis, 4 kilometer file met een half uur vertraging.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Pankie, Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

0: zo gaat hij nog 30 seconden door, vrienden. Het was in 1972 de terugkeer van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Polderpop en Bergijk presenteren de komende 7600 seconden weer de Gouden Oude Club. We draaien ze weer vanaf 45 en 33 toeren vinyl. Stoomradio hoor je uit de 70s en de 80s. En Henkie die zit weer in de hot seat bij
1: Radio.

van de jaren 70, 1979. De zusjes Sledge, oftewel Katie, Kim, Joan en Debbie. En die laatste, Debbie, die is getrouwd met een Nederlandse man. Ze woont gedeeltelijk in het Nederlandse Joppe in Gelderland. Ze hebben ook een huis in Arizona en in Denemarken, vrienden. De gouden oude club met muziek uit de 70s en natuurlijk ook uit de 80s. Zoals de volgende, Cup Day Sound noem ik dit altijd. Samantha Fox, het was een page 3 girl. En had je altijd in de Engelse kranten, stond dan altijd de foto van een half ontklede schone dame. En in 1987 was Samantha Fox een beetje de natte droom van elke Nederlandse jongen. Oh, we gaan naar 1987. Oh, had ik dat al gezegd? Nothing's gonna stop Samantha now.

het jaar 1976. Rick Dees en zijn Cast of Idiots. Nee, dat zijn niet de discjockeys van Polder Pop Radio. In 1976 was dit plaatje ook aan boord van het zendschip de Mi Amigo. En daar besloot Mark Jacobs, discjockey bij Radio Mi Amigo, een beetje een eigen versie van te maken. Ik zal er even een klein stukje van laten horen van die versie van Mark Jacobs. Gemaakt aan boord van het zendschip de Mi Amigo.

zo gaat Mark nog een heel tijdje door. En ik beloof u, binnenkort ga ik dit plaatje een keer helemaal draaien in de Mebo 2 Club. Het programma over zeezenders hier op Polderpop Radio. En natuurlijk ook te beluisteren op Radio Bergijk en op het Duitse Radio Noordzee.de. Daar op de drie zenders hoor jij de Mebo 2 Club, vrienden. We gaan naar 1972 en dat doen we met Middle of the Road. De band was op het hoogtepunt van hun roem. En toen brachten ze een heel leuk plaatje uit, dat heette Sacramento. En dat plaatje dat kocht ik ooit voor een meisje uit Mierlo, waar ik in 1972 straalverliefd op was. Ik dacht hiermee haar hart te winnen. Helaas was dat niet het geval, want de liefde was maar heel pril. En ik werd al heel snel ingeruild voor een Tunesische jongeman. Ja, daar kon ik niet tegenop. Maar met dit plaatje moet ik altijd weer terugdenken aan dat leuke lieve meisje uit Mierlo.

1974 was Rock the Boat een hit van de Hughes Corporation. 9 jaar later wordt het nummer opnieuw uitgebracht in 1983 door meneer Thomas Forrest. Die woonde toen in 1983 in Nederland. En die ging de boot ook weer eens even heerlijk rocken, vrienden. Jij, de muziek en de gouden oude club, hè. En dan luister jij op je pc of op je laptop of op je tablet of via internetradio of via je debiele telefoon. Het is maar net hoe dat je het bekijkt, hè, vrienden. En dan gaan wij naar 1972. En dat doen we met een echtpaar, Annie en Erik, oftewel Stone en Erikje Chardin. Ze waren een echtpaar van 1967 tot ongeveer eind jaren 70. Erik is helaas niet meer onder ons. In 2012, op 69-jarige leeftijd, besloot hij harp te gaan spelen bij onze lieve heervrienden. Ze hadden een avontuurtje in 1972. Heel mooi plaatje. Stone en Erik.

Boomer die de jaren 70 heeft meegemaakt. Hij kent dit plaatje in een heerlijk instrumentaaltje uit het jaar 1972. Dat was Force 10. Dat heette Scotch on the Rocks. Plaatje werd uitgebracht op 23 juni 1972. Zo zijn er bijvoorbeeld artiesten die geboren werden met een onmogelijke achternaam. Zo was er in 1981 was er een 19-jarig meisje. En dat was geboren als Wanda Maria Ribeiro Tavares de Vasconcelos. Nee, het is geen ziekte waar je tabletjes voor krijgt. Maar zo werd dat meisje nou eenmaal geboren. Ze vond het toch wel een beetje een erg lange naam. En ze dacht, weet je wat, noem me maar gewoon Leo. Ah, dit is zo mooi, vrienden. Uit de 80's in de Gouden Oude Club. Amoureux solitaire.

Het is een kwestie van even drie keer kloppen. Hoor je, drie keer. De postbode die doet er maar twee keer over. Hè? The postman always rings twice. Dit kwam uit het jaar 1971. De formatie Dawn. Bestaande uit de Tony Orlando en twee hele schone dames. Thelma Hopkins en Joyce Vincent Wilson. Ah, de bof komt daar, vrienden. Dat herinnert voor mij ook weer even aan dat ik straks even moet kijken op de site van AliExpress. Hè, die voor mij ook nog eventueel leuke meisjes in de aanbieding hebben. Je weet maar nooit, hè, vrienden. Je weet maar nooit. Hè. Misschien kan ik er eentje gratis krijgen op mijn bonuskaart. Hé, hey, we gaan naar Herman Brood, vrienden. Helaas besloot hij op 11 juli 2001 een einde te maken aan zijn leven, vrienden. Maar als je nog geleefd had, dan was je op 5 november van dit jaar 80 jaar geworden. Dan had ik nog wel eens willen weten hoe dat je eruit zag, vrienden. We gaan de alarmschijf draaien van 26 januari 1980. Hotshot van Herman Brood en zijn wilde romance.

dit leuke instrumentaal kwam uit het jaar 1977. En weet u wie hier achter schuil gaat? Dat is namelijk meneer Walkie Talkie. Haha, maar daar zit nog een veel bekendere man dan zit er namelijk achter. Dat was namelijk Drafi Deutscher. En die werd later ook nog bekend in de jaren 80 met zijn Mixed Emotion. Op het podium schreef Drafi Deutscher onder andere ook nog het nummer Belfast. Ik ken je de Nederlandse zanger nog, Erik van het Hof. Nou, die was de leadzanger van de band Roberto Giacchetti en de Scooters. Het bandje bestond van 1980 tot 1990. En in 1984 brengen ze een tweede single uit en hun eerste hit. Het is I Save the Day. Oh, oh, oh, Hendrik, dat is geen mooie start. Dat is geen mooie start. Kunnen we eventjes opnieuw doen, want dat is niet mooi. Roberto Giacchetti. En I Save the Day, ah, dat is beter. Leert het nog wel?

instrumentale plaatjes. Die blijven het altijd leuk doen, vind ik. Dat was deze uit 1979. Een studioband van Piet Sauer uit Eindhoven. De band Conquistador. Oh, dit heerlijke nummer, dat heette Aqua. Sommige artiesten die geven zichzelf nog altijd een bepaalde gimmick mee. En zo was er begin jaren 70 was er een jongen uit Ierland die besloot: ik ga optreden in crisispakjes uit de jaren 30. Ja, en dan kan ik het natuurlijk alleen maar hebben over meneer Gilbert O'Sullivan. Had hij zo'n van die rare petjes had je op. En dan had je zo'n broek aan, dat noemden ze vroeger, noemden ze dat een drollenvanger, noemden ze dat. Hè? Omdat hij een eindje boven de enkels ophoudt. Oh, dit is zo mooie van hem. Hè? Uit 1971, de opvolger van Nothing Rhymed. Dit is Underneath the Blanket Go, Gilbert O'Sullivan.

In het voorjaar van 1980 vond ik dit een van de mooiste platen die op de radio was. Janis Ian en Fly Too High. Dat is de ene laatste in dit eerste uurtje van de gouden oude clubvrienden. Stoomradio uit de jaren 70 en de jaren 80. Zometeen het tweede uurtje met onder andere, even kijken wat heb ik hier liggen, Cheap Trick. Paul King heb ik wat van, even kijken. Tina Turner ga ik wat van draaien. Pussycat en nog heel veel meer leuks. En het laatste plaatje in het eerste uur is ook weer een instrumentaaltje, vrienden. In 1976 scoorde Earth and Fire een hit met What Difference Does It Make. En daar is de B-kant van de single, dat is een hele mooie instrumentale versie. Die hoor je tot aan het nieuws, vrienden. En dan ben ik bij jullie terug met deel 2 van de

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden drie onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om drie mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De files die opvallen op de A7 Zaanstad richting Afsluitdijk. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord 20 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam West en Knoopend Amstel 6 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier oponthoud zat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem. Kwartier vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht, verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: Burka, zijn we weer?
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Nee, meneer de sheriff. Lee Skeeter. Naar een man is dat, hè? Oh, dit is een mooi plaatje, vrienden. 1978, Emily Starr. Ze kwam uit Vlaanderen, vrienden. Een hele schone madame die hoog genoteerd stond in mijn persoonlijke bangalijst. 21 jaar oud was ze. No Sheriff. En ze werd trouwens geboren als Marie-Christine Marils. Nog 1 uurtje vinyl sound op Polderpop Radio en Radio Bergijk, vrienden. En dat hoor jij in de Gouden Oude Club. Hè. Zoek een leuk plekje. En onze serveersters die voorzien jou van de leukste muziek.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky.

luistert Radio Bergijk. Een derde is shame. Nee, is helemaal geen schande als je naar de Gouden Halve luistert. Henk die zit weer in de hot seat. Met straks onder andere nog Tina Turner. Oh, daar heb ik mijn grootschrijvende pilletjes mee nodig. Geniet lekker mee met Cheap Break.

1985 was dit de 334ste NOS steunplaat in het programma Avondspits van meneer Frits Spits, Paul King en zijn debuutsingle Love and Pride. Zometeen hebben we het Star Wars team van meneer Mico. Ik ga mijn hormonen even helemaal in verwarring brengen met Tina Turner. Maar eerst gaan we naar Limburg, vrienden, met de Walkers. Die brachten hun plaatjes uit op het Kilroy-label. Dat was een sublabel van het beroemde Telstar-label van Johnny Hoes. Van 1985 gaan we 11 jaar terug in de tijd naar 1974 met Oh Lones.

Meneer Mico uit het jaar 1977. Het is het thema van een aantal zeer succesvolle films. Star Wars. Was het de Star Wars theme, heette dit toch wel. En dan moet ik altijd een beetje denken aan zo'n kreet die in die film Star Wars voorbij kwam. En was Use the Force. En dat heb ik ook wel eens ooit als ik op het toilet zit en mijn keutel die wil niet komen. Hè? Dat heb je wel eens ooit. Hè? Bijzonder lastig. Hè? Dat is bijzonder lastig. En dan denk je ook bij je eigen. Hè? Use the Force. Hé, hey, we gaan naar Tina Turner, vrienden. En daar ga ik een hele mooie van draaien uit 1984. What's Love Got To Do With It? Hè? Oh, Tina Turner. Hè? Oh, man. Mooie benen, hoge hakken en een hele sexy outfit. Ik heb net even het videofilmpje zitten te bekijken. Oh, moet ze meteen weer even naar mijn rustgevende pillen. Dus daar geven we nog een glaasje water erbij pakken. Hey, maar als je dat videoclipje bekijkt, dan op een gegeven moment loopt Tina voorbij. Zijn stelletje van die straatdansers. En dan moet je maar eens opletten. Daar danst zo'n meisje in mee. En dat meisje, dat is Pamela Springsteen. Dat is de zuster van Bruce Springsteen, hè? De boss, zoals hij zijn eigen noemt. Hè? We hebben trouwens bij Polderpop Radio ook een boss, jazeker. Dat is onze grote leider, onze briljante kameraad en grote roerganger Kim Jong-Jacko. Hey, we gaan naar Tina Turner, zoals ik al zei.

zoals Racy al zegt, hè. Sommige meisjes willen, sommige meisjes willen niet. En sommige meisjes die lusten er wel pap van. Uit 1979, Racy en Some Girls. Zometeen heb ik nog een heel leuk singeltje van Dana. Nee, niet uit 1970, niet All Kinds of Everything, maar iets anders vinden. Even kijken, ik heb... Als ik een plaatje moet nog even uit de kast halen, dan gaan we weer lekker met de bipjes tegen elkaar aan. Met de Lambada, met van de band Kaoma. Hey, maar ik wil het met jullie even hebben over tennissen. Normaal, de meeste mensen vinden dat een beetje een saaie sport. Maar ik vond het vroeger altijd leuk om naar John McEnroe te kijken. Die man die had een temperament van hier tot Tokio. Op alles en op iedereen schold hij. Op de ballen, jongens, op de umpire, op het publiek. Ah, jongen, kon die man heerlijk tekeer gaan. Vond ik altijd een genot om naar te kijken. Nou, in 1982 kwam er een plaatje uit dat heette Chalk Dust. Hè. Dat is kalkstof. De band The Brat die maakte een parodie op John McEnroe. Luister maar.

Mijn collega Maat van Dam van Polderpop Radio, die heeft de twee zwaar favoriete zangeressen. De eerste zangeres, dat is de zangeres Anja. En de andere zangeres, dat is Dana. En als je daar de muziek van hoort, dan jagen ze hormonen die transformeren hem tot een ongeleid seksueel projectiel. Hij is zwaar favoriet, ook van Dana. En daarom vind ik het ook leuk, Maat, om voor jou dit plaatje te draaien. Uit 1977. Rosemary Brown heet ze eigenlijk. Dan weet je als je ze ten huwelijk gaat vragen. En dat was het nummer Fairy Tale. En dan ben ik even helemaal vergeten wat we gaan doen. Wat gaan we ook alweer doen? Ik ben echt met de kluts helemaal klaar. Oh ja, we gaan naar BZN, vrienden. Ik heb even naar de platenspeler gekeken. Daar zie ik het plaatje liggen. We gaan naar oktober 1973. Uit de tijd dat BZN nog geen Carola en geen Annie had. Maar hadden ze wel een Sweet Silver Annie. En wat gaan we dadelijk nog allemaal doen? Ik ga daar even kijken of ik de plaatje van Kaoma nog kan vinden. Daar heb ik nog even mooie tijd voor. De Gouden Oude Club met BZN.

dansen, vrienden. De Lambada, 1989. Lekker met de kontjes tegen elkaar. Dan moest je niet alleen de pech hebben dat je een erg jaloerse echtgenote had of vriendin had. Want dan gingen geen kontjes tegen elkaar, maar dan voelde je haar voet tegen je reet. Ja. De zangeres, dat was Loalma Brasviera. Het is trouwens een beetje heel erg triest met haar afgelopen vrienden. Op 19 januari 2017 vonden ze haar vermoord in de kofferbak van de auto. 63 jaar is ze geworden, vrienden. Hey, rookt u nog? Nee, bent u nog een van de weinigen? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit van mijn leven gerookt en ik zal het ook nooit gaan doen. Roken is ook niet natuurlijk, vrienden. Nee. Heel eenvoudig. Want als roken natuurlijk was geweest, dan waren we wel geboren met een schoorsteen, vrienden. De band Blue Haze in 1972, die zingt erover.

Limburg Pussycat, al met een totaal ondergewaardeerd plaatje erin. Dit is zo ontzettend mooi. En dan blijft dat steken in de tipperaden. En dat begrijp ik dan niet helemaal, hè vrienden. Let Freedom Range was een ode aan Nelson Mandela van Pussycat uit 1979. Nu gaan we naar het jaar 1987 met de Italiaanse Ivania Spagna. 33 jaar oud was ze in 1987 en bracht ze dit hele leuke nummer uit. Call Me. Een heel mooi hoesje op. Kijk ze je heel indringend aan, vrienden. Het was trouwens nog een nummer 1.

0: De Italiaanse Spanjaard met haar Call Me uit 1987. Dat was de ene laatste in deze aflevering van de Gouden Oude Club. Henkie zat met twee uurtjes in de hot seat bij Polder Pop Radio en Radio Bergijk. En we hadden weer heerlijke stoomradio uit de jaren 70 en de jaren 80. We sluiten af met een Nederlandse band van Frank Kraaienveld. Dat was een lid van de Bintangs. Even op een zijspoortje. Die scoorde in 1971 een hele leuke hit met het nummer Mona Lisa. Volgende keer ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en enjoy life. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: We'll have more for you at another time. Thank you. Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen, veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorkum is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Bad Oevedorp. 20 minuten oponthoud, er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum, een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum, een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bothoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Een 30 minuten vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden.
6: Mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé? Wat? Hè?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechterparallelrijbaan.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035, plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. Het meeste daarvan staat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderlo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN.